0: kochesa nuya kutora vanhu vake.
1: Vanhu vake vakanaka vanodi.
0: Inzwa ganiwe.